0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapens de boze doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

kiest deze week de Unity.nl single track. Django Wagner. Bachata Boyando. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity.nl.

0: is JuleTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuleTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algerabrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algerabrug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat opgegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier zingt ze mee. Hier.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten Eclipse-brillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer Eclipse-brillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier,

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
4: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
3: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwjadoma, op de slotklim. En ze kwam solo over de finish.
5: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
3: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

Rond je regio op Unity NL. Dit is Rond je regio. Een half uur alleen maar Unity NL regio hits.

0: is Judith Hiernau, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De 70-jarige man die op de Marensingel in Leiden werd aangereden door een vuilniswagen is aan zijn verwondingen overleden. Het ongeluk gebeurde op vrijdagmiddag 24 juli. Bij de Herenpoortsbrug kwam de fietser in botsing met de vuilniswagen. Het slachtoffer raakte bij het ongeluk zwaar gewond en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Gisteren werd bekendgemaakt dat hij is overleden. Bij de brandweerkazernes in onze veiligheidsregio Hollands Midden zijn tijdelijk extra beveiligingscamera's geplaatst. Ze moeten inbrekers afschrikken en zo nieuwe diefstallen van kostbare levensreddende apparatuur voorkomen. In de afgelopen weken werd er bij diverse brandweerkazernes in Nederland, waaronder bij de kazerne aan de Rooseveltstraat in Leiden, ingebroken. De dieven hadden het voorzien op het gereedschap waarmee reddingsacties worden uitgevoerd, zoals hydraulische spreiders. Twee levensgrote mascottes van Nijntje en Nina bezochten het Willem-Alexander Kinderziekenhuis in het LUMC. De poppen zijn de ambassadeurs van het Sickle Cell Fonds, dat met het bezoek de zomer van de kinderen in het ziekenhuis wil opvrolijken en aandacht vragen voor de bloedziekte. De ziekte heeft effect op de rode bloedcellen en die zijn belangrijk voor de zuurstofvoorziening in het lichaam. Het Sickle Cell Fonds koos het Willem-Alexander Kinderziekenhuis uit voor het bezoek van Nijntje en Nina, omdat dat ziekenhuis de enige plek is waar kinderen een stamceltransfusie kunnen krijgen. Dat is de enige manier waarop ze van de ziekte kunnen genezen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig en droog. De wind is zwak, kracht 2 en komt uit de zuidoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

niemand die doet wat ik deed. En er is echt niemand die weet wat ik weet. En lieve schat, jij weet dat ook.

0: Met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobit nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. Dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten. Blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trump's zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Lennart Zwols.
4: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
3: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
5: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
3: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, mijn naam is Rudo Slappendel. De traumahelikopter is zaterdag opgeroepen voor een medische noodsituatie op de Ommedijk in Leiden-Dorp. Het mobiel medisch team landde naast winkelcentrum Winkelhof, een drukke plek op zaterdag, en de actie had dan ook veel bekijks. Uit respect voor de privacy van de betrokken persoon is verder niets over de aard van de noodsituatie bekendgemaakt. Wie in Voorschoten rijdt, moet erop bedacht zijn dat de voorrangsregels op het kruispunt van de Trompweg en de Leidseweg sinds deze week zijn veranderd. De Trompweg is voorrangsweg geworden. Aan klachten van weggebruikers dat het daar niet duidelijk was wie er voorrang heeft, heeft de gemeente dit aangepast. Bestuurders op de Leidseweg moeten voortaan voorrang geven aan bestuurders op de Trompweg. Met de nieuwe voorrangsregels loopt de gemeente vooruit op de aansluiting van de Griffioenlaan op de Hagenweg in Leiden. En fotograaf Mike van Bemmelen heeft in het kader van het jubileumjaar 750 jaar Zoeterwoude een fotovoorstelling van 700 jaar Zoeterwoude gemaakt. Toen het dorp 50 jaar geleden haar jubileum vierde, heeft vader Jan van Bemmelen de festiviteiten vastgelegd. In 1977, eigenlijk een jaar later dan het daadwerkelijke 700-jarig bestaan, werd dit uitgebreid gevierd en gefotografeerd. De foto's laten zien hoe Zoeterwoude er een halve eeuw geleden uitzag, hoe het jubileum werd gevierd en vooral wie erbij waren. Zaterdag 29 augustus wordt het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude gevierd met een braderie op het Watertje en een voetdrukfestival op het plein naast de Dorpstraat. De fotostudio van Mike van Bemmelen, die aan het plein ligt, toont de voorstellingen om 11 uur, 12 uur, 1 uur, 2 uur en 3 uur. En het is gratis toegankelijk. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag weer een zonnige dag met volop zon en weinig wolken. Er staat een matige wind vanuit het noorden tot noordwesten. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 23 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer de afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
4: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
3: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
5: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
3: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Rudo Slappendel. De traumahelikopter is zaterdag opgeroepen voor een medische noodsituatie op de Ommedijk in Leiden-Dorp. Het mobiel medisch team landde naast winkelcentrum Winkelhof, een drukke plek op zaterdag, en de actie had dan ook veel bekijks. Uit respect voor de privacy van de betrokken persoon is verder niets over de aard van de noodsituatie bekendgemaakt. Wie in Voorschoten rijdt, moet erop bedacht zijn dat de voorrangsregels op het kruispunt van de Trompweg en de Leidseweg sinds deze week zijn veranderd. De Trompweg is voorrangsweg geworden. Aan klachten van weggebruikers dat het daar niet duidelijk was wie er voorrang heeft, heeft de gemeente dit aangepast. Bestuurders op de Leidseweg moeten voortaan voorrang geven aan bestuurders op de Trompweg. Met de nieuwe voorrangsregels loopt de gemeente vooruit op de aansluiting van de Griffioenlaan op de Hagenweg in Leiden. En fotograaf Mike van Bemmelen heeft in het kader van het jubileumjaar 750 jaar Zoeterwoude een fotovoorstelling van 700 jaar Zoeterwoude gemaakt. Toen het dorp 50 jaar geleden haar jubileum vierde, heeft vader Jan van Bemmelen de festiviteiten vastgelegd. In 1977, eigenlijk een jaar later dan het daadwerkelijke 700-jarig bestaan, werd dit uitgebreid gevierd en gefotografeerd. De foto's laten zien hoe Zoeterwoude er een halve eeuw geleden uitzag, hoe het jubileum werd gevierd en vooral wie erbij waren. Zaterdag 29 augustus wordt het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude gevierd met een braderie op het Watertje en een voetdrukfestival op het plein naast de Dorpstraat. De fotostudio van Mike van Bemmelen, die aan het plein ligt, toont de voorstellingen om 11 uur, 12 uur, 1 uur, 2 uur en 3 uur. En het is gratis toegankelijk. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag weer een zonnige dag met volop zon en weinig wolken. Er staat een matige wind vanuit het noorden tot noordwesten. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 23 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht is de weg dicht bij Nootdorp. Het verkeer kan passeren via de vluchtstrook, maar omrijden via Rotterdam kan natuurlijk ook. Dan pak je eerst de A13 en dan verder over de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. In het noorden valt wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na het ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht zijn bij Nooddorp altijd nog 2 rijstroken dicht. Hou rekening met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Het is even na 10 een nieuwe aflevering van de Koffieshow hier voor deze maandag. 10 augustus is het. Ik ben Rudo met Jannes en nu eerst Monique Smit hier.
0: Yeah. Je zingt ze mee!
5: Yeah, zingt ze mee!
0: Nu.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Jannes aan het strand van Puerto Rico. En Monique Smit, de nieuwste, niet naar huis. Is ook een grote hit in de Unity NL top 25. Hey, goedemorgen. Maandag 10 augustus. Het is een nieuwe aflevering van De Koffie Show. Ook vandaag weer bij je met de lekkerste muziek en het nieuws. Uit je eigen regio, het Leiden-Dorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Wassenaar. Waar we zo meteen eventjes naar de supermarkt gaan. Ja, kinderen die zaten achter de supermarkt bij Zoeterwoude, bij de Jumbo. Waarom precies, ga je zo meteen horen. Verder hoor je het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Zo meteen om 10:30 heb ik de bekende jarige nog voor je. Starten we vandaag met Wesley Ponsen en Laat Mij Maar Gaan. Rio!

0: Nick en Simon en Lippen op de Mijnen. En Dennis Jones, jij bent mijn zonneschijn. Je hoorde hem hier bij Unity NL. Sol in Leiden, die organiseert heel veel activiteiten. Dat heb je afgelopen week ook wel kunnen zien bij Centraal Plus in het nieuws. Ja, niet alleen maar leuke dingen, maar kinderen moesten ook werken. Ze moesten namelijk achter de kassa zitten en vakken vullen bij de supermarkt.
1: Goedemiddag.
2: Vandaag organiseert Sol, een maatschappelijk werkorganisatie, een activiteit voor kinderen. Dat heet Achter de Kassa.
1: Dat wordt dan 6,08 euro.
3: Wat heb jij allemaal gedaan?
4: Gaan scannen, aan pennen gedaan van de mensen. Heb ik gezegd van hem, je hebt mooie spullen gekocht, lekkere spullen. Ja, was echt leuk.
5: Ik ging bij de kassa leren en heel veel dingetjes helpen de mensen met scannen.
2: Nou, we willen de kinderen een hele leuke dag bezorgen, maar we werken ook graag aan talentontwikkeling, het vertrouwen van kinderen. En dat is een beetje de eerste stappen toeleiden naar werk. Want de toekomst ligt toch een beetje bij werk, meedoen in de maatschappij. En dus ze leren de manager kennen, ze gaan naar de flesautomaat, ze kijken hoe de vakken gevuld worden. En ze leren achter de kassa te werken.
6: Nou, ik ben fantastisch geholpen. Ja, vriendelijk. Hij deed alle artikelen goed, dus
1: 7,88 euro.
7: Ja, wil ook gaan pinnen.
8: Ja, perfect, ging goed. Dus hij is beter als wat ik normaal meemaak.
2: Wij hebben een hele grote zomerprogramma voor kinderen en hun families. Daar doen we heel veel leuke dingen, maar ook dingen die belangrijk zijn om aansluiten bij de maatschappij. Ja. Wat ook leuk is, bijvoorbeeld vandaag, dat we samen organiseren met een supermarkt uit de buurt. Want het is belangrijk dat we het samen doen.

0: als ik jou niet krijg bij Unity NL. Goedemorgen, je werkdag is gestart en je werkweek is gestart. Het is Rudo hier met de lekkerste muziek van eigen bodem. Zometeen Kelsey Verbrugge, Gouden Lach. Lekker meezingen met Willem Huisman ook en Lieste. En zometeen ook de bekende jarige voor deze maandag de 10e.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Rudo Slappendel. De traumahelikopter is zaterdag opgeroepen voor een medische noodsituatie op de Ommedijk in Leidendorp. Het mobiel medisch team landde naast winkelcentrum Winkelhof, een drukke plek op zaterdag, en de actie had dan ook veel bekijks. Uit respect voor de privacy van de betrokken persoon is verder niets over de aard van de noodsituatie bekendgemaakt. Wie in Voorschoten rijdt, moet erop bedacht zijn dat de voorrangsregels op het kruispunt van de Trompweg en de Leidseweg sinds deze week zijn veranderd. De Trompweg is voorrangsweg geworden. Aan klachten van weggebruikers dat het daar niet duidelijk was wie er voorrang heeft, heeft de gemeente dit aangepast. Bestuurders op de Leidseweg moeten voortaan voorrang geven aan bestuurders op de Trompweg. Met de nieuwe voorrangsregels loopt de gemeente vooruit op de aansluiting van de Griffioenlaan op de Hagenweg in Leiden. En fotograaf Mike van Bemmelen heeft in het kader van het jubileumjaar 750 jaar Zoeterwoude een fotovoorstelling van 700 jaar Zoeterwoude gemaakt. Toen het dorp 50 jaar geleden haar jubileum vierde, heeft vader Jan van Bemmelen de festiviteiten vastgelegd. In 1977, eigenlijk een jaar later dan het daadwerkelijke 700-jarig bestaan, werd dit uitgebreid gevierd en gefotografeerd. De foto's laten zien hoe Zoeterwoude er een halve eeuw geleden uitzag, hoe het jubileum werd gevierd en vooral wie erbij waren. Zaterdag 29 augustus wordt het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude gevierd met een braderie op het Watertje en een voetdrukfestival op het plein naast de Dorpsstraat. De fotostudio van Mike van Bemmelen, die aan het plein ligt, toont de voorstellingen om 11 uur, 12 uur, 1 uur, 2 uur en 3 uur. En het is gratis toegankelijk. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag weer een zonnige dag met volop zon en weinig wolken. Er staat een matige wind vanuit het noorden tot noordwesten. En in de Leidse regio in Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 23 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Willem Huisman en liefste bij Unity NL. Goedemorgen, 10 augustus. De verjaardag van Kylie Jenner, een van de Kardashians. En 29 is ze geworden. Het is ook de verjaardag van Devon Aoki, Amerikaanse actrice van Japanse afkomst, 44. Wielrenner Bart Wellens is jarig, 48. En de Argentijnse voetballer Javier Zanetti, oud-voetballer, 53 is die geworden. Van Frissel Sissel, Karin Vlasblom, ook jarig, 59. En het is de verjaardag van acteur Antonio Banderas, die is vandaag 66 geworden. Harry Slinger, de Nederlandse zanger en acteur, vandaag ook jarig, 77. En Ian Anderson, de Schotse zanger, die is 79 geworden. En Kees van Kooten, Nederlandse cabaretier uit Den Haag, die is 85 geworden. En de laatste jarige die ik voor je heb is 39 geworden. Kennen we van Idols van vroeger, Jim Bakkum. Hij is 39, je hoort hem met Toen ik je zag.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet.

plaat blijft dat van Anthony Kamerling van Hero, eigenlijk het origineel. Je hoorde de versie van de jarige Jim Buckham, die is vandaag 39 geworden. Vandaag wordt het ongeveer 23 graden met overdag droog weer en opklaringen. Komende dag zakt de temperatuur naar 11 tot 12 graden. Koud eigenlijk voor de tijd wat we de afgelopen tijd gehad hebben. Met wel brede opklaringen, morgenperiode met zon. Vooral in de middag loopt de temperatuur op naar 24 graden. Woensdag tot en met vrijdag wordt het opnieuw warm tot zeer warm zomers weer. Kunnen we de 30 graden weer gaan halen.

Het is Unity NL met Henk Dissel en Ware Liefde. Morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering van De Koffieshow. Vanmiddag hier natuurlijk de middagshow met Elmar. Niet alleen te horen hier op de radio, maar ook blijven mee te kijken op televisie en op onze website centraalplus.nl. Ik ben er morgen weer voor de mensen die nu starten met de LZ Week. Welkom in Leiden. Ga je veel van zien deze week ook op televisie bij ons. Want ze staan nu zo'n beetje ongeveer allemaal op die Lammermarkt. En onze eigen Brigitte is daar ook. Vanavond zie je dat ook weer in het TV-nieuws. De LZ-week, dus de studentenintroductieweek in Leiden. Goed, fijne maandag. Morgenochtend 10:00 meld ik me weer. Tot dan.

0: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is JuleTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: concept.
1: Dit is deze week de Unity NL single track. Django Wagner. Bachata Boyando. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een groep longartsen, onder andere uit het LUMC, is door de reclamecodecommissie in het gelijk gesteld. Ze dienden een klacht in tegen tabaksfabrikant Philip Morris. Die zou een eigen AI-tool aanbieden waarmee mensen eenvoudig bezwaar kunnen maken tegen strengere tabakswetten in Europa. Dat is reclame voor roken, vinden de longartsen, en dat is verboden. Daarin krijgen ze dus nu gelijk van de reclamecodecommissie, die Philip Morris adviseert om direct te stoppen met de tool. De waterpolo-dames van Jong Oranje hebben brons gehaald op het Europees jeugdkampioenschap voor vrouwen onder de 20 jaar. Het kampioenschap vond plaats in Portugal. Daar versloegen de Nederlanders het team uit Italië met 7-11. Een van de waterpolosters is een bekend gezicht in Leiden. Mijnke van der Schaaf is namelijk ook lid van de damesselectie van ZVL 1886. En de kleinste officiële trouwlocatie van Nederland, het tuinpaviljoen naast het gemeentehuis van Oegstgeest, wordt momenteel grondig opgeknapt. Er wordt van binnen en buiten geschilderd en het hang- en sluitwerk wordt nagelopen. En dit deelt de gemeente trots op Facebook. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is door en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhnekamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord-Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich. Nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. Een groep longartsen, onder andere uit het LUMC, is door de reclamecodecommissie in het gelijk gesteld. Ze dienden een klacht in tegen tabaksfabrikant Philip Morris. Die zou een eigen AI-tool aanbieden waarmee mensen eenvoudig bezwaar kunnen maken tegen strengere tabakswetten in Europa. Dat is reclame voor roken, vinden de longartsen, en dat is verboden. Daarin krijgen ze dus nu gelijk van de reclamecodecommissie, die Philip Morris adviseert om direct te stoppen met de tool. De waterpolo-dames van Jong Oranje hebben brons gehaald op het Europees jeugdkampioenschap voor vrouwen onder de 20 jaar. Het kampioenschap vond plaats in Portugal. Daar versloegen de Nederlanders het team uit Italië met 7-11. Een van de waterpolosters is een bekend gezicht in Leiden. Mijnke van der Schaaf is namelijk ook lid van de damesselectie van ZVL 1886. En de kleinste officiële trouwlocatie van Nederland, het tuinpaviljoen naast het gemeentehuis van Oegstgeest, wordt momenteel grondig opgeknapt. Er wordt van binnen en buiten geschilderd en het hang- en sluitwerk wordt nagelopen. En dit deelt de gemeente trots op Facebook. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
5: Tommy Costa met lang.

hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een groep longartsen, onder andere uit het LUMC, is door de reclamecodecommissie in het gelijk gesteld. Ze dienden een klacht in tegen tabaksfabrikant Philip Morris. Die zou een eigen AI-tool aanbieden waarmee mensen eenvoudig bezwaar kunnen maken tegen strengere tabakswetten in Europa. Dat is reclame voor roken, vinden de longartsen, en dat is verboden. Daarin krijgen ze dus nu gelijk van de reclamecodecommissie, die Philip Morris adviseert om direct te stoppen met de tool. De waterpolodames van Jong Oranje hebben brons gehaald op het Europees jeugdkampioenschap voor vrouwen onder de 20 jaar. Het kampioenschap vond plaats in Portugal. Daar versloegen de Nederlanders het team uit Italië met 7 tegen 11. Een van de waterpolosters is een bekend gezicht in Leiden. Mijnke van der Schaaf is namelijk ook lid van de damesselectie van ZVL 1886. En de kleinste officiële trouwlocatie van Nederland, het tuinpaviljoen naast het gemeentehuis van Oegstgeest, wordt momenteel grondig opgeknapt. Er wordt van binnen en buiten geschilderd en het hang- en sluitwerk wordt nagelopen. En dit deelt de gemeente trots op Facebook. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI+'ers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd, maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioen Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potterfans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. Een groep longartsen, onder andere uit het LUMC, is door de reclamecodecommissie in het gelijk gesteld. Ze dienden een klacht in tegen tabaksfabrikant Philip Morris. Die zou een eigen AI-tool aanbieden waarmee mensen eenvoudig bezwaar kunnen maken tegen strengere tabakswetten in Europa. Dat is reclame voor roken, vinden de longartsen, en dat is verboden. Daarin krijgen ze dus nu gelijk van de reclamecodecommissie, die Philip Morris adviseert om direct te stoppen met de tool. De waterpolo-dames van Jong Oranje hebben brons gehaald op het Europees jeugdkampioenschap voor vrouwen onder de 20 jaar. Het kampioenschap vond plaats in Portugal. Daar versloegen de Nederlanders het team uit Italië met 7-11. Een van de waterpolosters is een bekend gezicht in Leiden. Mijnke van der Schaaf is namelijk ook lid van de damesselectie van ZVL 1886. En de kleinste officiële trouwlocatie van Nederland, het tuinpaviljoen naast het gemeentehuis van Oegstgeest, wordt momenteel grondig opgeknapt. Er wordt van binnen en buiten geschilderd en het hang- en sluitwerk wordt nagelopen. En dit deelt de gemeente trots op Facebook. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt leidt door op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse Vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt leidt door. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI-plus-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zon en stapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio digitaal.

0: je fiets.
1: Dit is deze week de Unity NL single track. Django Wagner. Bachata Boyando. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De provincie Zuid-Holland heeft 4 extra flitspalen geplaatst op de Rijksstraatweg N44 in Wassenaar. Ter hoogte van de afslag Kerkenhout en bij tuincentrum De Bosrand worden automobilisten die te snel rijden voortaan op de gevoelige plaat vastgelegd. Stefan van Beek uit Leiderdorp is uitgeroepen tot de beste trouwfotograaf ter wereld. De fotograaf kreeg de titel tijdens de internationale One Island Awards, waar hij met maar liefst 14 foto's in de prijs viel. De jury was unaniem in haar oordeel en roemt hem vooral voor zijn creatieve manier van fotograferen. En ook inwoners van Zoeterwoude kunnen een aanvraag voor een stroomaansluiting voor een bouwproject vervroegd indienen. Met deze eenmalige regeling kunnen gemeenten projecten eerder aanmelden voor een stroomaansluiting en zo de benodigde ruimte op het elektriciteitsnet eerder claimen. In Zoeterwoude geldt dat de aanvraag uiterlijk op 2 september binnen moet zijn. De gemeente verzamelt ze dan allemaal en dient ze dan gezamenlijk in bij netbeheerder Liander. Dat gebeurt op 1 oktober. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Ook morgen is het hele dag zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 23 graden.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij, onlangs op een school, heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en

0: 100%. Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De provincie Zuid-Holland heeft 4 extra flitspalen geplaatst op de Rijksstraatweg N44 in Wassenaar. Ter hoogte van de afslag Kerkenhout en bij tuincentrum De Bosrand worden automobilisten die te snel rijden voortaan op de gevoelige plaat vastgelegd. Stefan van Beek uit Leiderdorp is uitgeroepen tot de beste trouwfotograaf ter wereld. De fotograaf kreeg de titel tijdens de internationale One Island Awards, waar hij met maar liefst 14 foto's in de prijs viel. De jury was unaniem in haar oordeel en roemt hem vooral voor zijn creatieve manier van fotograferen. En ook inwoners van Zoeterwoude kunnen een aanvraag voor een stroomaansluiting voor een bouwproject vervroegd indienen. Met deze eenmalige regeling kunnen gemeenten projecten eerder aanmelden voor stroomaansluiting en zo de benodigde ruimte op het elektriciteitsnet eerder claimen. In Zoeterwoude geldt dat de aanvraag uiterlijk op 2 september binnen moet zijn. De gemeente verzamelt ze dan allemaal en dient ze dan gezamenlijk in bij netbeheerder Liander. Dat gebeurt op 1 oktober. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Ook morgen is het de hele dag zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 23 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom.
5: De middagshow van Unity NL. Maandag, het is 10 augustus. Brian Vliem is in de studio. En dit is Danilo Kuijters tegen Beter Weten in...

0: Danilo Kuijters en Tegen Beter Weten In. En die hoorde je bij Unity NL. Het is maandag, even na vijven. Dat betekent de eerste werkdag van de nieuwe werkweek. Die zit er alweer op. En deze week ja, het belooft warm te worden. Temperaturen oplopen tot zo'n 30 graden. In de studio, afkomstig uit Arnhem, Brian Vliem. Ben ik meteen wel even benieuwd. Brian, waar komt die naam vandaan?
1: Die hebben mijn ouders bedacht naar die voetballer, Deense voetballer. Brian Laudrup, die Deen. En toen dachten ze van, nou, we maken er niet Brian van, maar Brian. En dat is hoe eigenlijk mijn naam is ontstaan.
0: Wat grappig.
1: Ja.
0: Hey, maar ik vind het wel origineel, want ik ga ervan uit dat heel veel mensen denken dat het Brian is. Altijd. En dat je vaak zo wordt aangekondigd. Ja. Of dat je op die manier op de poster staat.
1: Ja. Er wordt altijd, mijn naam is altijd met een trema op de i. Alleen het is altijd met één puntje wordt het geschreven. En het was altijd Brian Vliem of... Brain wordt ook nog wel eens gezegd. Ik heb alles al gehoord.
0: Oh, wat bijzonder. Dus het is altijd een soort van uitleggen waar het vandaan komt. Ja. En hoe dit dan tot stand is gekomen.
1: Altijd.
0: Hey, top dat je er bent. We hebben een heleboel te bepraten. Er is een nieuw liedje uitgekomen. En jij hebt een paar maanden geleden ben je gedaan aan een hele grote talentenjacht.
1: Ja, dat klopt. Ja, er is veel gebeurd in het afgelopen jaar. Ja, zeker weten.
0: Hoe was dat om daaraan mee te kunnen doen? En je hebt dat gedaan met een liedje van Samuel Welten.
1: Ja, ja, dat was
0: ja,
1: echt...
0: Er is helaas niemand gedraaid.
1: Nee, dat maakte mijn eigen... heel eerlijk gezegd niet heel veel uit. Het was voor mij echt een ervaring opdoen. Dat vind ik vooral heel belangrijk. En hoe om dat er is om mee te mogen doen, fantastisch. Ik heb zulke mooie mensen leren kennen. En zoveel nieuwe dingen mogen meemaken door dat programma. Als je beginnend artiest bent, dan zou ik het iedereen aanraden. Als je ja, door de hele selectie rondheen komt, het is echt fantastisch.
0: Maar heb je dan jezelf opgegeven? Of is er een beetje vanuit jouw omgeving er aangespoord zo van... Brian, dat moet je gaan doen.
1: Ja, er wordt al jaren gezegd, waarom doe je niet een keer mee? Nou, natuurlijk heeft die show er een aantal jaren uitgelegen. En toen dacht ik van, ja, hoezo niet? En nou, je meldt je aan in mei en ergens in oktober hoorde ik, september hoorde ik van... Nou, we willen graag meer van je horen en dan moet je daar naartoe. En uiteindelijk kun je je geluk niet op als ze dan nog een keer bellen. En ja, ik heb mezelf uiteindelijk gewoon gedacht, hoezo doe ik niet een keer mee? Laten we kijken wat we kunnen doen.
0: En wat heeft het je gebracht? Wat is er gebeurd na de hand, zeg maar, dat programma is afgelopen. Je bent op tv geweest, zeg maar, je 5 minutes of fame. En dan?
1: Ja, dan krijg je heel veel lovende reacties. Het is altijd maar afwachten hoe en wat. Je hoort zelf het commentaar ook niet als ze niet gedraaid zijn. Maar ik heb zoveel positieve reacties gekregen. Natuurlijk ook negatieve, maar dat hoort er nou eenmaal bij.
0: Ja.
1: Maar het was echt zelf van, ja, je moet je veel meer mee gaan doen en dit en dat. En uiteindelijk weer natuurlijk ook wat meer Insta-volgers gekregen. Dat vind ik altijd wel belangrijk, dat hoort erbij. Ja, het is de eerste paar maanden echt door het dak heen gegaan door het programma. En dat merk je echt wel.
0: Misschien wel het allerbelangrijkste. Heeft het ook boekingen opgeleverd?
1: Ja, zeker weten. Ja, genoeg.
0: Nou, dat is toch top? Daar ja, doe je het toch voor?
1: Daar doe je het uiteindelijk wel voor, ja.
0: Want hoe vaak sta je op het podium? En moet ik dan denken aan de bruine kroegen? Moet ik denken aan de feesttenten? Sta je op grote pleinen? Wat is een beetje jouw werkterrein?
1: Vooral tot nu toe nog veel kroegen. Wel grote feestpleinen gedaan. En ook wel mooie dingen mogen meemaken. En dat is ja, ik doe eigenlijk van alles. Ik heb zelfs een begrafenis gehad. Dat was wel ook een hele andere mooie ervaring, zeg ik dan. Maar echt, ik doe van alles. En ja, het is gemiddeld 3-4 keer in een weekend staan we lekker op podium. Het is,
0: netjes.
1: Ja, het is echt top.
0: En is dan de Korenmarkt bij jou in Arnhem de place to be? Of zeg je, daar ben ik eigenlijk nooit te vinden of alleen als ik vrij ben?
1: Daar ben ik eigenlijk bijna nooit te vinden. Heel af en toe misschien in bloopers, maar voor de rest, nee, eigenlijk nooit.
0: Goed, je zegt 3-4 boekingen per week. Dat is best wel heel erg netjes.
1: Ja, dat is natuurlijk, soms heb ik wel, omdat ik natuurlijk ook nog fulltime daarnaast werk, wel eens van, oké, nou trekken we even aan de rem en doen we het gewoon wat minder. Maar ja, als we echt gewoon lekker bezig zijn en we blijven ook zelf promotie doen en al dat soort dingen, dan ben je eigenlijk wel lekker bezig in het weekend en dat is fantastisch.
0: En wat is hetgeen waarvan jij zegt, daar ben ik eigenlijk stiekem toch wel een beetje naartoe aan het werken als zanger zijnde?
1: Ja, fulltime kunnen doen. Ik hoop echt dat ik van mijn passie mijn werk mag maken. En het voelt ook helemaal niet als werk in het weekend. Ik heb het zo erg naar mijn zin als ik op het podium sta. Ik wil, muziek is gewoon wat allemaal bij elkaar brengt. En dat is fantastisch. Emotioneel alles bij elkaar, top.
0: Gewoon knallen, feestjes maken, ja. Mensen entertainen.
1: Zeker weten.
0: En is dan zo'n Samuel, want van hem heb je een liedje gedaan bij The Voice. Heb jij hem als een soort van voorbeeld? Of is dat dan toch stiekem iemand anders?
1: Ja, het is toch stiekem iemand anders. Ik ben heel erg fan van Tino Martin en Mart Hoogkamer. Dat zijn echt mijn idolen in de Nederlandse muziek. Maar mijn grootste idool is Elvis. Dat is mijn grootste idool.
0: Dus dat betekent ook een beetje Engelstalig met de optredens?
1: Zeker weten.
0: En wat is dan de favoriet van Elvis?
1: Oeh, ik denk Trouble.
0: Oh, dat is niet eens een hele bekende.
1: Nee. En Suspicious Mind staat wel echt op 2. Maar Trouble is wel echt dat ik denk, dat is echt ja lekker.
0: Daar dat is voor jou gewoon de muziek als jij in de auto zit, dan staat dat aan?
1: Vol.
0: Lekker. En dan meezingen en dan helemaal tot rust komen.
1: Ja, heerlijk.
0: Over tot rust komen gesproken. Ik begreep dat jij je afgelopen weekend ook een weekendje pauze hebt gehad. En
1: zeker.
0: Je bent naar Zeeland geweest.
1: Ja.
0: Wat heb je daar gedaan?
1: Eigenlijk niet zo heel veel. Lekker met de familie. Biertje gedronken, wijntje. En lekker naar het strand geweest. En even lekker gewoon mijn brein leegmaken. En met de vriendin. En met het hele familie gewoon lekker gek doen. Lekker kletsen, lekker spelletjes. En lekker tot rust komen.
0: Opgeladen voor weer een drukke periode.
1: Zeker weten.
0: Hey, ik ga een liedje van je draaien. Ben je vanavond van mij? Wat is dat voor een plaat, Brian?
1: Ja, dat is mijn tweede plaat. Alleen mijn eerste officiële dat ik het serieus heb aangepakt. Die is geproduceerd door Edwin van Hoevelaak. En we zaten in de studio en dan begin je een beetje te praten. En dan gaat hij een beetje kijken wie je bent. En ik zeg altijd, Nederlandstalige muziek gaat altijd of over een vrouw waar je verliefd op bent. Of over vrienden en drank. Maar je zit in de studio, je begint en je komt terug. En hij heeft een heel nummer in elkaar geflanst. En denk je, ja, top.
0: Jij had zoiets van, dan is dat meteen tof. Dan moet ik daar wat mee gaan doen. Dan moet hij gewoon uitkomen.
1: Hij moet uitkomen. Dat, ja, zeker.
0: Zometeen alles over de nieuwe single. Ook Yves Berendsen komt eraan. Naar

0: staat inmiddels 5 weken genoteerd in de top 25 van Unity NL. Yves Berendsen en Misschien is het tijd. En daarvoor Brian Vliem en Ben je vanavond van mij. Dit liedje, doe je hem nog wel eens? Of zeg je, deze is inmiddels 2 jaar oud. Doe ik eigenlijk weinig meer mee?
1: Heel af en toe. Als mensen hem, ik heb wel een bepaald fanbase wil ik niet zeggen. Maar een paar mensen die mij vaak terugboeken. En die zeggen altijd van, ben je vanavond voor mij? Ik zeg natuurlijk jongens, als ze erom gevraagd wordt, doen we hem wel. Ik doe hem wel steeds minder, maar het is, ik sta er wel volledig achter. En dan denk ik wel van, we doen hem gewoon. En als mensen niet reageren, reageren ze niet.
0: Want hoe groot is die fanbase? Hoeveel mensen volgen jou inmiddels? En merk je ook dat dat een beetje aan het oplopen is?
1: Ik denk dat ik nu zo'n 3500 zoveel volgers heb op Insta. Dat is toen ik mee heb gedaan aan I Can See Your Voice. In één keer met 2500 abonnees omhoog gegaan. Wow. Na het duet van Thomas Bergen. Met de Voice nog een paar honderd erbij. Alleen ik merk nou wel, omdat ik ik noem mezelf gewoon even lui. Ben ik te weinig bezig met mijn socials, omdat ik er zo weinig van weet. En ik ben pas 23, maar noem me maar een boomer.
0: Ja, maar je moet er ook wel een beetje

0: Allemaal leuk om te doen.
1: Dat sowieso.
0: En nu een paar weken geleden een nieuw liedje en ook een nieuwe studio waar je deze hebt opgenomen.
1: Ja, ik heb hem opgenomen bij Music Experience in Brabant, bij Richard Pot. En ik heb zo'n goede klik met die man. Het is zo gezellig altijd in de studio. En dit is een verjaardagscadeau geweest van mijn ouders, deze single.
0: Oh, serieus?
1: Ja.
0: Nou moet je me even uitleggen, hoe is dat gegaan? Jij bent als het ware wakker gemaakt op de dag dat je jarig was en toen?
1: Het was, het was iets eerder, een paar weken tevoren, omdat ik met mijn eigen verjaardag moest optreden. En toen zeiden ze van ja, we gaan uit eten en ik heb een verrassing voor je geregeld. Ik zei, oh god, ik hou niet van verrassingen. Ik kan daar niet tegen. Vind ik vervelend.
0: En ben je dan achterdochtig? Of hou je gewoon niet om, zeg maar, in... Ja, dat klinkt heel gek als artiest zijnde. Maar om in die spotlight, dat middelpunt van belangstelling te staan?
1: Ja, dat vind ik verschrikkelijk.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat vind ik echt... het klinkt inderdaad wat je zegt heel raar. Maar zeg maar gewoon wat erop staat. Dan weet ik wat me gaat overkomen. Geen gekkigheid. En ik herken in één keer de weg. Want ik ben al eerder bij hem geweest. En ik herken in één keer de straat waar ik in ga. Ik denk, wat is dit dan? En ik denk, nou ja, dat meen je niet. Gaan we echt naar de studio toe om een nieuw nummer op te nemen? Ja, toen kreeg ik de verrassing dat ik naar Richard toe ging. En gelijk vanaf moment 1 een heerlijke klik. En we zeiden gewoon van, dit gaan we doen. En gelijk doorgepakt.
0: Is toch een top verjaardagscadeau?
1: Ja, was echt fantastisch.
0: Betekent dus dat jouw ouders stiekem toch ook wel jouw grootste fans zijn? En supporters?
1: Ja, nou ja, dat durf ik mijn handen voor in het vuur te steken.
0: En het liedje Vrienden, wat is de betekenis daar dan achter? Want dat is de nieuwe single.
1: Ja, Vrienden voor altijd. Laat me even denken, waar heb ik die geschreven met hem? Ik zeg, heb je nog wat op de plank liggen? Of moeten we een chill nieuws gaan schrijven of doen? Hij zei, ik heb wel een beat. Nou, en ik hoorde gelijk, vrienden zijn voor mij heel belangrijk. En ik heb één beste maat waar ik heel goed mee kan opschieten. En altijd leuke dingen mee doe. En gewoon, ik vind ook dat muziek is ook gewoon voor vrienden. Als je lekker op het strand ligt, ik zeg maar wat, met een alcoholisch versnaperingetje erbij. Lekker met je vrienden, lekker niks aan denken, geen zorgen. Gewoon lekker muziek meeblaren. En toen dacht ik ineens, we noemen het nummer Vrienden voor altijd. En we gaan gewoon lekker aan de slag en dan kijken wat we ervan maken.
0: Dus min of meer een beetje een soort ode aan jouw vriendenclub, jouw vriendengroep?
1: Ja.
0: En hoe houden zij van Nederlandstalig? Past dat een beetje in dat plaatje?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee joh. Maar begint dat ook niet? Want het Nederlandstalig is natuurlijk gewoon helemaal booming. Ja. Is dat niet een beetje goed gekomen?
1: Ja, of, het is, in het begin was het wel van, hè, moet je dan wel doen? En je zingt liever Engels en dit en dat. Ik zei, ja, dat tegenwoordig helemaal niet meer. Nederlandstalig is echt op dit moment populair. Daar zeg je u tegen.
0: Ja,
1: ja, en ik ben
0: krankzinnig eigenlijk.
1: Ja, het is echt niet normaal. Zelfs in het buitenland.
0: Ik zag toevallig filmpjes dit weekend weer van een aantal festivals. En gewoon... Alles en iedereen zingt alles mee.
1: Ja, het is. Ik ben in Ibiza geweest en toen hoorde ik Busy zelfs. Ik denk zo, die deed traag in de club. Ik denk nou...
0: Dat is vet.
1: Ja, dat was gaaf.
0: Daar stond waarschijnlijk gewoon heel internationaal
1: iedereen
0: publiek. Iedereen was daarbij aanwezig.
1: En iedereen...
0: Dat is toch tof?
1: Gewoon, ja, dat is echt... Dat, Nederlandstalige muziek is zo groot geworden dat gaat in de geschiedenisboeken. Dat weet ik 100% zeker.
0: Jouw liedje, Vrienden, hoe gaat die? Ja. Is dat er eentje waarvan je zegt van, nou, die gaat ook ooit de boeken in?
1: Ik hoop het. Ik durf natuurlijk niks met zekerheid te zeggen. Ik sta echt 1000000% achter dit nummer. Want het is echt, het is gewoon iets wat op mijn lijf geschreven staat, Vrienden voor altijd. En laten we hopen dat over, 30, 40 jaar, dat mensen zeggen, kijk, Vrienden voor altijd, dat nummer, een van de beste geschreven.
0: Nou, dat zou tof zijn.
1: Ja, dat zou tof zijn.
0: Een soort aanloopje nodig en dan kijken wat er gaat gebeuren. Liedje overal te streamen en overal te downloaden. En nu te horen tijdens de middagshow van Unity NL. Brian.

0: komt uit Amsterdam.
1: Chris Cross, Amsterdam, André Hazes en Tabita met Ze komt uit Amsterdam. En vrienden, het is de nieuwste van Brian Vliem. Die hoorde je bij Unity NL. Tof liedje.
2: Dankjewel.
1: En jij zegt, we blijven deze koers varen. We blijven dit zo uitbrengen.
2: Ja, ja, we zijn nog wel aan het kijken of we er nog iets meer... hoe zeg je dat? Een beetje zo'n samenwelte vibe erin kan krijgen. Een beetje zo'n... wat tegenwoordig heel erg helpen ze natuurlijk een... flinke beest erin, zeg ik altijd.
1: Ja, gewoon iets waardoor mensen meteen zeggen... nu staat die plaat aan.
2: Ja, dat. Gewoon gelijk een catchy iets van... boom, we pakken hem. En wow, gelijk dat mensen geïnteresseerd zijn van... oh, wat gaat er komen?
1: Ja.
2: Ja, daar zijn we een beetje naar aan het zoeken van... hoe gaan we dat de volgende keer nog meer krijgen? Ik denk dat we er wel uit gaan komen.
1: En zeg je dit jaar, 2026, dan komt er nog wel een liedje aan?
2: Dit jaar ga ik niet meer redden, denk ik. Maar volgend jaar sowieso komt er weer een nieuwe. Dat durf ik 100% te zeggen.
1: Want wat is dan die ambitie? Als we nu gaan kijken, we spoelen de klok even door naar 12 maanden. Dan zitten we hier weer op 10 augustus, alleen dan volgend jaar. Wat is er gebeurd rondom jou, Brian?
2: Iets meer naast bekendheid. Mensen weten iets meer hopelijk dan wie ik ben. Daar gaan we gewoon proberen voor als doel te krijgen.
1: Okay.
2: En te behalen. En dat mensen ook me iets meer gaan waarderen voor mijn eigen muziek. In plaats van dat je altijd covers zingt van Tino of weet ik het wat. Dat mensen echt zeggen, kijk, dat nummer willen we graag horen vanavond. Dan is voor mij in die 12 maanden heb ik al meer bereikt dan ik had durven dromen.
1: Ja, wat je een beetje hebt nu bijvoorbeeld met Fons Veuring, Feesie.
2: Ja.
1: Dat als Fons komt weten ze, oh wacht even, die gaat Feesie doen. En dat als jij komt dat ze zeggen, oh dat is die jongen van Vrienden.
2: Ja, ja dat. Ja,
1: eigenlijk een beetje dat.
2: Zeker weten, ja.
1: Dus gewoon positief, knallen, feestjes maken, veel optreden.
2: Zeker gaan we doen.
1: Veel van jezelf laten horen.
2: Ja.
1: Hey, en de socials, waar ben je daar allemaal te vinden? En dan het meest actief op, ondanks dat misschien jouw vriendin dat binnenkort wel moet gaan doen.
2: Ja, we zijn op Insta zijn we eigenlijk altijd actief bezig. Facebook eigenlijk ook nog. We hebben een beetje een verlaten platform. En TikTok doen we ook nog wel eens wat leuke dingetjes op. Binnenkort ga ik wat meer livestreamen daarop. Om toch een beetje iets meer te kijken van laten we af en toe eens kijken wat we kunnen doen. En vooral mijn grootste platform is eigenlijk toch wel tweede is Insta en Facebook. Dat zijn mijn grootste.
1: Nou ja, Insta voor de wat jongeren.
2: Ja.
1: TikTok voor de nog wat jongeren.
2: Ja, ja.
1: En Facebook zeg maar een beetje voor de oude rotten.
2: Voor de oude garde, ja.
1: Dat is het dan toch. Hey, ik wens jou een hele mooie maandagavond.
2: Dankjewel, hetzelfde.
1: Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende.
1: Je moet nog één ding doen. En dat is zometeen dat bekende Unity NL bord even pakken.
2: Oeh, leuk.
1: Daar schiet ik de foto.
2: Goed.
1: En die foto die komt ook op Facebook. Voor de wat oudere mensen. En ook op Instagram. En daar heten wij unitynl.nl.

0: Palmaver, Kermis en Cheerio van Justin de Wild. En die hoorde je bij Unity.nl. En op dit moment Zonzo Basili in de studio.
1: Goedemiddag.
0: Zonzo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent druk aan het klussen, begreep ik vandaag.
1: Ja, ik ben een beetje aan het klussen. En je moet toch een beetje je tijd voor doen, hè, door de week. Zo'n weekend ben je aan het optreden. Dus,
0: En moet er dan veel gebeuren? Ben jij ook een beetje handig? Of ben jij ook wel iemand van het uitbesteden?
1: Nee, ja, eigenlijk wel hoor. Ik doe liefst, zo leer je nooit wat. Zeg ik altijd. Dus de makkelijke dingetjes doe ik wel zelf. Maar je moet toch iets kennen.
0: Maar heb je het dan nooit meegemaakt dat je zoiets had van oké, ik ga eraan beginnen. En dat je halverwege dacht, dit gaat echt niet worden.
1: Nee, maar dat heb ik altijd wel. Weet je, dan ben ik even bezig een half uur en denk ik, ach, wat heb ik nou weer gedaan?
0: Toch maar een professional raadplegen.
1: Het ziet er allemaal makkelijker uit, hè. Maar pas omdat je, als je er gaat aan beginnen, dan denk je van
0: Ja, dat is het. Dus aan de ene kant ook wel een beetje jaloersmakend. Mensen vind ik altijd, hoor, die gewoon een paar stenen hebben of wat hout hebben en zo dat in elkaar kunnen zetten.
1: Ja, en dan zit je te kijken en dan denk je van, dat doe ik ook wel eventjes.
0: Ja, dat gaat dan dus eventjes niet worden.
1: Nee.
0: Ja, Zonzo in de studio. Een van de meest muzikale zangers. Naast natuurlijk zingen, gitaar spelen. Ook voor heel veel anderen. Bij heel veel concerten. Als we even de afgelopen 6 maanden doornemen. Hoe zijn die verlopen voor jou?
1: Goed. Veel grote dingen meegemaakt. We stonden in de AFAS. Stonden we laatst weer. Met Frank van Etten. Frans Bauer hebben we gedaan. We stonden in Ahoy laatst ook weer. Dat gaat allemaal goed. En, ik heb sinds kort dan weer een eigen band. Heb ik samen weer met familie. En dat is de Basili Gypsy Family. En eigenlijk staat een beetje bekend als de Nederlandse Gypsy Kings.
0: Ja.
1: Doen veel repertoire van Gypsy Kings. En ook op zijn Nederlandstalig natuurlijk. Want dat is wat het mooi maakt. Spaans kan dan iedereen, dat is in Spanje, dat is gewoon normaal. Maar dit is eigenlijk toch een soort Spaanse muziek, Gypsy Kings-achtig iets. En dan op zijn Nederlands. En dat is wel leuk eigenlijk.
0: Ja, wat ik zo bijzonder vind is dat het slaat altijd aan. Die sound uit Spanje, inderdaad, de sound van de Gypsy Kings. En wie het dan ook zingt of speelt, het werkt.
1: Klopt, het werkt altijd. En het gaat goed. Binnenkort ons eerste singeltje, samen met de band. En buiten mijzelf om dan, weet je. Want solo, net als nu, heb ik weer mijn nieuwe single uit. Maar daarmee gaan we ook gewoon door. Dus dan, twee paden gokken, zeggen ze altijd.
0: Ja, wat gaaf. Hè? En is dat dan instrumentaal? Of zit daar ook echt wel gewoon zang bij?
1: Nee, er zit zang bij. Zang. Ik en een neef van mij, de solo-gitarist. We zingen samen. En dat is wel leuk.
0: Dus eigenlijk lekker bezig. Die muziek die blijft gewoon door de aderen stromen. Vooral heel veel plezier maken ermee natuurlijk.
1: Ja, je bent dag en nacht met muziek bezig. Wat ik zeg, of met de band, of alleen. Door de week, ik heb een eigen studiootje thuis. Ik speel nog steeds alle platen in voor iedereen. Eigenlijk wat ik vorige keer zei. Bijna 90% van alle Nederlandse muziek waar een gypsy gitaar in hoort, dat ben ik eigenlijk. En dat neem ik zelf op thuis. Dus dat gaat ook gewoon nog steeds door, lekker door de week.
0: Maar is het dan nooit dat je kritisch bent en dat je zegt van voor deze artiesten maak ik dingen. En als nieuwe artiesten komen wil ik wel eerst weten wat doen ze. Wat is wat ze uiteindelijk willen bereiken? Of?
1: Nee. Ik maak niks voor anderen, voor niemand niet. Ik krijg gewoon een liedje opgestuurd van een studio. Niet eens van de zanger zelf. Soms staat er niet eens een zang op, dan weet ik niet eens voor wie het is. En dan vraagt de producer naar mij, wil je de gitaren inspelen? En dan speel ik slagpartijen in, solospartijen in. Dan stuur ik dat terug. En dan zit ik 2 maanden later in de auto. En dan hoor ik in één keer dat, Frans Bauer het heb gezongen. Of René Vroeger.
0: Tof.
1: Of John West, weet je wel.
0: Dan denk jij in één keer, maar wacht eventjes. Dit heb ik zitten maken en dit is dus uiteindelijk zo geworden.
1: Ja, het zijn ook heel veel nummers die ze gewoon maken als demo. Tenminste, niet als demo, maar dan hebben ze gewoon 10 nummers klaar liggen. En welke artiest dan pakt, dat is maar weer de vraag, zeg maar, weet je wel. Maar dan staan mijn gitaren er al op. Dus voor mij is het af en toe wel een verrassing voor wie het is. En soms krijg je ook wel gewoon echt een opdracht voor luister, het is nou voor die of die of die. Weet je wel, dat weet je soms ook wel. Maar soms, dan weet je niet voor wie het is.
0: En iedere keer toch weer een toffe uitdaging om te kijken van, wat gaat er met mijn materiaal gedaan worden?
1: Ja
0: of nee, dat is de nieuwe single. Gaan we het zo meteen over hebben. Eerst, we gaan weer uit ons bol. Dit is Zonzo Basili.

0: Hij scoort momenteel een dikke hit. Mike Versteeg met Hartslag van je Heupen. En die hoorde je bij Unity.nl. Daarvoor, we gaan vanavond weer uit ons bol. Zonzo Basili. En een paar weken geleden, Zonzo, is de nieuwste uitgekomen. Ja of nee? En jij zei net, dat liedje doet het eigenlijk bijzonder goed overal.
1: Ja, ja, voor mij doen is het eigenlijk de best gedraaide single op dit moment. Van alle singles die ik gedaan heb eigenlijk. Dus dat is wel, voor mij is dat heel wat.
0: En ja. Waar baseer je dat op? Zijn dat de streamingsaantallen of juist de verzoeken bij de optredens?
1: Nee, de streamingsdingen heb ik er echt over.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ja, ja, dat wel. Jouw optredens worden dus ook wel aangevraagd. Maar het liedje is niet zo heel lang uit natuurlijk. Dus, maar hoe ik het zie, hoe die opgepakt wordt en gedeeld wordt op social media. Ik denk eigenlijk dat hij het beste doet van alle liedjes eigenlijk.
0: En begon dit dan een beetje met pingelen in dat schuurtje om te kijken van, nou, wat gaan we doen?
1: Precies, precies. Kijk, dat scheelt weer heel veel, want als jij demo's moet laten maken, daar gaat heel veel tijd in zitten. Dan krijg je een demo van de studio, ga je het inzingen, ga je er weer over nadenken, stuur je het weer terug. En ik wil het wat sneller of wat langzamer of dit of dat. En dat gaat allemaal tijd en geld kost ook allemaal op een gegeven moment. En als je het allemaal zelf kan, ja, ik ga gewoon net zo lang door tot het liedje helemaal naar mijn zin is. En dan ga ik naar Cornelis Music, mijn platenmaatschappij, en dan overleg ik dat. En dan als hun akkoord geven op het liedje van dat vind ik leuk, dan gaat het naar Manfred. Manfred Jongenelen is mijn vaste studio. En zo gaat het eigenlijk een beetje bij mij. Dus dat is wel fijn als je zelf je ideeën een beetje kan uitwerken thuis.
0: En hoeveel liedjes verdwijnen er dan in de prullenbak? Dat je dan een beetje iets aan het maken bent en dat je denkt, nou, dit is hem echt niet
1: waar. Ja, genoeg. Echt, ja, te veel om op te noemen. Dat gebeurt zo vaak. Of het lijkt steeds, omdat andere liedjes in je hoofd zitten, het lijkt steeds weer op iets, op een ander liedje, en dan is het weer niks. En dat is vaker dan dat het wel wat is, hoor.
0: En wanneer bepaal je dan, ik ga voor een cover of ik ga voor echt een eigen liedje?
1: Ja, dat is steeds de vraag waar je steeds mee blijft vechten gewoon. Want je weet op een gegeven moment niet meer wat je moet doen. Moet je een cover uitbrengen. Dat is wel het gezelligste steeds, want dat kent iedereen. Dat is een beetje de makkelijke weg. En een nieuw liedje moet iedereen nog mee leren zingen. En maar op een gegeven moment, als je daarmee wel een beetje scoort, is het wel jouw liedje, vind ik altijd. Dus het is een beetje een tweestrijd. Een cover kent iedereen gelijk meezingen. Als je dan gelijk voor de eerste keer je liedje zingt, dan zingt het hele café mee. En een eigen liedje, ja, dat gaat wel eventjes duren voordat iedereen dat een beetje kent. Maar ja, op een gegeven moment, als het dan leuk is, dan is het ook wel weer leuk dat het je eigen nummer
0: is. Ja, natuurlijk. Dat is ook gewoon super tof.
1: Ja, ja.
0: Dan is het je eigen plaat en dan is het dat liedje van Zonzo. En collega's die willen dan van jou de band hebben, want dat is jouw plaat en die doet het lekker.
1: Ja, ja, ja, ja, zo is het. Zo is. Dus ik probeer het eigenlijk een beetje om en om te doen steeds.
0: En hoe zit dat dan met kerstliedjes? Want je hebt ooit een keer hier in de studio gezegd, ik ga ieder jaar een kerstliedje uitbrengen. Ja. Is niet helemaal gelukt?
1: Is niet helemaal gelukt, nee. Vind ik wel het leukste om te doen eigenlijk, hoor. Maar ik denk wel dat er dit jaar wel eentje uitkomt. Want zal ik zeggen, nu ik ook mijn eigen dingetje heb, is het ook wat makkelijker om allemaal dingetjes uit te proberen en zo. Dus die zal er dit jaar wel aankomen ook.
0: Oké, heb je dan al ideetjes? Zeg je dan, gaan we wel het hoekje op van liedjes die al bestaan? Of?
1: Ik heb er eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. Maar nu jij het hebt gezegd, ga ik er wel gelijk mee aan de slag natuurlijk.
0: Ja, het is maand 8 al, hè? Het gaat echt heel erg snel.
1: Ik ben alweer te laat eigenlijk.
0: De betekenis achter ja of nee, want dat is de titel van de nieuwste.
1: Ja, ja of nee. Het is makkelijker kon het niet eigenlijk. Hè? Dus een melodietje was makkelijk. Ik denk, ja, moeten makkelijke woordjes zijn. Ja, ja, nee. Ik, denk, ja. Sorry, ik weet niet hoe het is gegaan, maar het kwam in één keer in me op. En, ja.
0: Gewoon ja of nee in de kroeg. Of ze gaat wel, of ze gaat niet mee.
1: Ja, zo kan je het ook zien. Ja.
0: Zo zou je het ook een beetje kunnen beantwoorden. Je kan hem streamen en downloaden. Ja of nee, de nieuwste van Zonzo Basili bij Unity.nl.

0: Ja, het is ongekend hoe hard deze man gaat. Een bomvolle agenda en binnenkort natuurlijk zijn eigen avond in AFAS Live in Amsterdam. Guido van der Graaf, doei, ciao, adios. Die hoorde je bij Unity NL. En daarvoor de nieuwste van Sonso Basili, ja of nee?
1: Ja of nee, ja, de nieuwste single is het 3 weken na volgens mij, kan je dat zien? 3 weken, een maandje denk ik nu, een maandje.
0: Nou, als je het echt wil zien, dan ga ik het eventjes voor je checken. De nieuwe single die staat inmiddels sinds 14 juli in het systeem.
1: Oh, oké.
0: Okay. Maar dan is die een paar dagen later uitgekomen. Dus die 3 weken van jou, dat klopt wel aardig.
1: Ja, oké. Ja.
0: Gaat de goede kant op.
1: Ja,
0: hey, dit liedje, je zei het is een lekkere uptempo plaat. Volgende liedje gaat misschien wat meer de gypsy kant op. Met ook echt die gitaar en echt een beetje dat sfeertje.
1: Ja. Dat is eigenlijk mijn ding. Want iedereen zegt ook tot mijn platenmaatschappij, mijn management. Iedereen zegt tegen mij van, jij bent een gypsy zanger. Want ja, ik ben ook een zigeunerjongen. En iedereen wil het eigenlijk zingen en doen. En jij bent het, je kan het en dan doe je dat niet.
0: Wat houd je dan tegen om te zeggen, ik ga dat toch niet meteen doen?
1: Gewoon dom. Ik weet niet, andere gedachten. Maar nu je erover na gaat denken, heel veel mensen zeggen tegen mij, denk ik, ja, ze hebben het eigenlijk toch wel gelijk. En als ik zoiets ga uitbrengen, dan klopt het plaatje ook. Weet je, met mijn gitaar om mijn nek en dan heb je echt een gypsy nummer. En dat past ook dan bij mij, weet je wel. Anders klopt het plaatje niet. Dus ik denk eigenlijk wel dat de volgende single, dat het toch eigenlijk een soort gypsy plaat wordt. Tenminste, een gypsy plaat, maar zo'n plaat zoals Kali. Of weet je wel, dat soort muziek.
0: Ja, echt met die invloeden en met die gitaar, en met die accordeon.
1: Misschien is het wel een nummer van de Gypsy Kings Nederlands. Dat is ook gypsy muziek, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar wel een beetje de gypsy erin houden, laat ik het zo zeggen, ja.
0: Nou ja, wel super tof natuurlijk. Dan heel even dat andere project wat je ook aan het opstarten bent. Wanneer komt daar dan wat van uit, Sonso?
1: We moeten eigenlijk de studio een demootje hebben we al. En we gaan naar Emil Hadkamp. Die heeft ons een singeltje beloofd. En onze eerste single. Dus daar moeten we mee aan de slag. Maar ik verwacht ook wel dat dat gewoon binnen een maand klaar moet wezen. En dan misschien een maand erop uit.
0: Daar moet gewoon tempo achter gezet worden.
1: Want als je er zelf niks voor doet, dan gebeurt er niks.
0: Nee, je moet er zelf lekker achteraan zitten. Als je met je handen over elkaar gaat zitten, dan gaat de telefoon nooit.
1: Nee, dat is
0: zo werkt het ook wel weer. Ja. En dan zo meteen terug naar huis en is het dan weer klussen of vanavond lekker gewoon op de bank?
1: Nee, we gaan eventjes nog door. Ik heb nog wat dingetjes te doen en ik moet ook nog wat dingetjes inspelen waar we net over hadden. Dus ik ben wel druk door de week met alles. En dan wachten op het weekend weer, hè?
0: Lekker. Begreep dat je nog even lekker naar Frankrijk gaat. Even lekker in zo'n huisjespark.
1: Ja, ik ga nog even een weekje weg. En dan, het is nou toch even rustig. Het is vakantietijd. Dus het is niet zo heel erg druk met optreden. Eigenlijk een beetje de helft. Dus ik zing wel elke week. Maar het is dan niet zo, het is niet stervensdruk deze maand. Vakantietijd. Dus ik ga zelf ook nog even een weekje weg. En dan volgende maand is het weer druk. Dat sta ik ook bij jullie volgens mij. Hè?
0: Ja, 6 september. Die poster komt trouwens. Er wordt heel veel naar gevraagd. Die komt vanavond eindelijk online. Poster van 6 september. Vriendenfeesten Leiderdorp. En jij bent een van de artiesten. Klopt. Een van de 25 die erop staan.
1: Kijk, dat bedoel ik maar.
0: Dus dat belooft een mooi feestje te gaan worden. Ik wens jou in ieder geval een hele fijne avond.
1: Yes, jullie ook.
0: En tot de volgende maar weer. Voor meer informatie nog eventjes. Waar ben jij te vinden?
1: Social media, hè? Sonso Basili. Ja, eigenlijk niet Basili niet. Het is gewoon Sonso. En dan Instagram, Facebook, TikTok, noem het maar op.
0: Gewoon Z-O-N-Z-O. En dan zijn we er. Ik wens jou een fijne avond en heel graag tot de volgende. Het is de middagshow van Unity NL met Oh Wat Ik Is, Sonso Basili.

0: 750 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. De burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in dat huis aanwezig. De verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De provincie Zuid-Holland heeft 4 extra flitspalen geplaatst op de Rijksstraatweg N44 in Wassenaar. Ter hoogte van de afslag Kerkenhout en bij tuincentrum De Bosrand worden automobilisten die te snel rijden voortaan op de gevoelige plaat vastgelegd. Stefan van Beek uit Leiderdorp is uitgeroepen tot de beste trouwfotograaf ter wereld. De fotograaf kreeg de titel tijdens de internationale One Island Awards, waar hij met maar liefst 14 foto's in de prijs viel. De jury was unaniem in haar oordeel en roemt hem vooral voor zijn creatieve manier van fotograferen. En ook inwoners van Zoeterwoude kunnen een aanvraag voor een stroomaansluiting voor een bouwproject vervroegd indienen. Met deze eenmalige regeling kunnen gemeenten projecten eerder aanmelden voor stroomaansluiting en zo de benodigde ruimte op het elektriciteitsnet eerder claimen. In Zoeterwoude geldt dat de aanvraag uiterlijk op 2 september binnen moet zijn. De gemeente verzamelt ze dan allemaal en dient ze dan gezamenlijk in bij netbeheerder Liander. Dat gebeurt op 1 oktober. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Ook morgen is het de hele dag zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 23 graden.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Rovenkamp met het NOS Journaal. De zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
2: Vanochtend om 7:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen in de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
1: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker Van Piepel van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
3: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film Van Piepel eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
1: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
4: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De provincie Zuid-Holland heeft 4 extra flitspalen geplaatst op de Rijksstraatweg N44 in Wassenaar. Ter hoogte van de afslag Kerkenhout en bij tuincentrum De Bosrand worden automobilisten die te snel rijden voortaan op de gevoelige plaat vastgelegd. Stefan van Beek uit Leiderdorp is uitgeroepen tot de beste trouwfotograaf ter wereld. De fotograaf kreeg de titel tijdens de internationale One Island Awards, waar hij met maar liefst 14 foto's in de prijs viel. De jury was unaniem in haar oordeel en roemt hem vooral voor zijn creatieve manier van fotograferen. En ook inwoners van Zoeterwoude kunnen een aanvraag voor een stroomaansluiting voor een bouwproject vervroegd indienen. Met deze eenmalige regeling kunnen gemeenten projecten eerder aanmelden voor een stroomaansluiting en zo de benodigde ruimte op het elektriciteitsnet eerder claimen. In Zoeterwoude geldt dat de aanvraag uiterlijk op 2 september binnen moet zijn. De gemeente verzamelt ze dan allemaal en dient ze dan gezamenlijk in bij netbeheerder Liander. Dat gebeurt op 1 oktober. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Ook morgen is het hele dag zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 23 graden.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan verder tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 storten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
2: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
1: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïens vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smoke en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: vanavond heb ik nooit genoeg.
1: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Welkom bij het NOS Journaal.
3: Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçao's crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlanddirecteur Jelle Baars.
4: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
3: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in die finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandy Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
2: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
1: Met 20,73 meter stootte ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridwan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stootte ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL single track. Django Wagner. Bachata Boyando. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. En op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbranden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorin van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af. Waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
2: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die